Hey, let's rock a while. Dat is waar Warren Smith met I've Got Love If You Want It. 1997 Sun Records. Oké, hou eens een Bear Family CD box. De Memphis Blues Box. Gaan we het hier. Memphis Mini met Who Do Lady. Einde song met een fantastische toonkwaliteit. House 1936 Memphis Mini and Hoodoo Lady.

0: I'm scared of them.
1: Yeah, aus dem Jahre 1936. War das Memphis Mini mit Hoodoo Lady aus dem Memphis Blues Box van Bear Family Records. Okay, we blijven nog een klein beetje hangen in al op de blues. The Roots of Rock and Roll met Amos Milburn. Het is Aladdin Chicken Checkers. Gaan we jetzt hier Greyhound. Zijn de eerste originale song. Want deze song wurde damals in die 50er jaren ook gecoverd. Van LMA Marsh en Wyoney Harris. Maar die eerste originale versie is het also van Amos Milburn. En het is Aladdin Chicken Checkers. Greyhound. Oh.

Roll on, Greyhound, roll on, das war Amos Milburn en het is Aladdin Chicken Checkers. Of dat is Aladdin Label, die eerste originale versie. Of Aladdin Records. Oké, Ryder Gates, rock and roll, rhythm and blues, hebben we het hier. Van de Noordkusten, Philadelphia, Charlie Gracie met zijn song over Frankie and Johnny.

Rocking Your Blues Away. De Stals Brothers waren dat. Aus Canada. Met The Rock'n'Roll Riot. Een rariteit. Aus die funstige jaren. Van die funstige gaan we jetzt terug in die drijtjeke jaren. Met The Sons of the Pioneers. Ze hebben de als bies in die funstige jaren. Extreem veel goede western swing. En western songs eingespeeld. En de volgende track is een live radio transcription. Het is me niet genau bekend uit welke tijd era deze live recording komt. Maar ik geloof het toch eher 30 jaren. Dat was damals ihre grote goldene bloedetijd. The Sons of the Pioneers zijn we al zo hier. Met de Cowboy Jubilee.

Yeah, das war Pete Peters and the Rhythm Masters mit Rockin' in My Sweet Baby Arms. Een original van Lester Flatt en Earl Scruggs met de Foggy Mountain Boys. In eerste linie natuurlijk. Een bluegrass original. Oké, Wider Gates met Chuck Berry. And you can't catch me. Rock around, rock.

Keep Your Motor Hot, Dashwar, Chuck Berry, met You Can't Catch Me, of Chess Record, Chicago, National Further Funsic. Oké, onder de motto, The Roots of Rock and Roll, gaan we jetzt terug richting 1935. Een blues track gaan we jetzt hier. 1935, Sleepy John Estes, and Stop That Thing.

Roll On, Bop On, Das War, The Rock and Bones van Elroy Dietzel en The Rhythm Bandits. En gespeeld in 1957 in Motel 88 in Mineola in Texas. Oké. We gaan nog eenmaal terug in die dreidzieke jaren met Memphis Mini. We hebben heute bereits Memphis Mini gespeeld met Hoodoo Lady. En August 1936 is de nächste track van Memphis Mini met The Black Cat Blues.

Yeah, a real gone Kitty Cat Blues track. Dat is van Memphis Minnie met de Black Cat Blues uit het jaar 1936. Oké, by the gates of Rhythm Bomb Records. Flying to the Moon Now met Carolina and the Rhythm Rockets. Met Looking Up. Rock around, rock.

Texas Honky Tonk Hillbilly Music. Wat dat is. Van Aller Band Looking for Money of Sarge Records. Van de Texanische Hillbilly Bob Music uit die funstige jaren gaan we jetzt richting Berlin. De Berliner Rockabilly Scene in die 90e jaren. Met de Roosters. Bob with the Roosters. Met Good Time at the Hop.